0: Tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
1: Ja, Wettelkrabbers! T6 en KV. En te start voor een vizier Carnavalsradio.

0: EU.
1: Ja, zo'n niet als hoor, hè?
0: Wie,
2: hè? Also, jou.
0: Ja, maar ja, op hem moet je niet wachten, hè. Waarom, hè?
2: Omdat dat er ook komt, hè.
0: Vast liever niet op zijn hier en dan. Wie dat, hè? Also, jou, hè?
2: Ja, mannen, jongen.
0: Zo'n nemo zie dat zien toekomen, hè, mannen, hè?
3: Och ja, hij kan toch eerst eens bij ons komen, hè, dan.
0: Wie dat, hè?
2: Ah, godverdomme, onze jou, hè?
0: Ah, ja.
3: Adoze, nanderen, dingen, allee, hoe nu weer, hè?
2: Als een brier, hè?
0: Had hij moeten jou hier toch heuken zijn?
2: Vroeg hem eens, hè?
3: Goed, had je dat toch eens vroegen, jong.
0: Of wie, hè?
3: Als een brier?
2: Wacht, hé, hey, is onze jou hier?

0: En, hij had hem gevraagd.
1: Abai ook.
2: En, wat zei hij?
1: Ah, weet het ook niet.
2: Wat hè?
0: Ah, of dat niet is? Hé, hey, ik weet het ook niet, hè.
1: Wat gaan we het dan doen?
2: Ha, ah ja, wat kunnen we doen?
0: Hé, hey, je hem toch gevraagd, hè?
1: Ja, oké, man. Heb je toch gezien?
2: Wat hè?
1: Hé? Had ik het hem gevraagd, hè? Vroeg hem niet, dus juist.
0: Ja, maar ik heb dat niet gehoord, hè. Je hebt het gehoord?
2: Wat moet ik gehoord hebben, hè?
1: Ja, ik moet hem nog eens vragen, hè.
2: Wat, nee? O, wie, hè?
0: Als aan Brier, hè.
1: Ja, joh, maar ja. En nou, wat is het, hè?
2: Ja, wat zo'n zijn?
0: Zo'n nou ook gehoord zijn, hè?
1: Hij is al doorgehoord, hè.
2: Aan doet, jongen. Hij is tot die, hè.
0: Hoor, hè.
1: Nee, het is niet hem, niet.
0: Doe, ze.
1: Kom, nog heb ik hem nog eens vragen.
2: Wat, hè? Wat dat is?
0: Ja, ze, hey.
1: En zo, ze,

0: gehad. Drie verkeerde gehad.
1: Waar is mijn pas de linde?
0: Eén, zeker. Twee, die nat. Drie verkeerde gehad.
1: Waar

0: Moi zeg jij, dat is geen mop. Ik zet een café op.
1: Madame en meneer, de ziel stelle à la veille. Frikke van de feur, rumman de koter te skillen.
2: Maskes, alle verwoed. Wat hond ik het ongeluk dat men te repeteerde men? Wat protesteren tegen Wim van de commissie? Wat lemmen toch alle permissie? Van August, geen echte colère, dat ze men beloven. Want ons hier, je liever een blauw geest als een droeven. Sisters, doe jij de stemmen, heeft me katoen en doe jij de veun.

Rieke, Pernutjes, vader van een echt Ninoviter. En de zus gepist, en het was zeker 4 liter. Nou, gewoon ook alle zegen, pas op, want het zou regen.

Maar maskers, dat was niet echt. Wist je dat niet? Een Gilles doet toch zeker dingen niet? Wale zijn vertreffelijk plezier. Dat moet je allemaal verstaan. En daarom loten we ons klokken.

0: miljarder. Ken precies nog hoesting in een pilsje.
1: Ah, wil ik ook.
0: Oh, zie je de dozen? Daar brandt nog licht precies. En wat is dat? Nog een slopersje?
1: Allee, rap. Nog één tijd.

0: Op, pas, deze zukkenverslieken van 2026.
1: Dansen in de stroom.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke caféboer Steven. Ah wel, waar moet hij zijn? In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: Ah wel, waar moet hij zijn?
2: In de kager.

zaknoste joer weer meegekomen. Als het goed nog een joer

mijn koers en mijn strijk zijn nog zo rap gedwongen. Als een café op nachtegrond blijft

0: schoenmaker.
1: Nee.
0: Nog één keer. Ah, jood, jongen. Alleen nog één keer, Tijn. En meisje, van dat soort. Hij begon iets anders doen. Dat is nog nooit gezien. Prima met dat bos.
2: Kan vallen, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, mee, ons allemaal, m

0: Bonjour cousin, het is een van de sociedebol verstemmende maske kassa. Hè. En ik lust de ruk door de radiovagine van de NKV. Dat is de tien en taan, daar gaan wij van delen.
1: Meisje, meisje, mag ik al nu?

0: Vintage e o orfanato nós. Olha aqui a ver no da sensha va carnaval. Draadogen en achten op de vlicht voor de realiteit. We trekken er op oog, we honden van deer en als de kat van oog is.
1: Ja, ze is weg, ze is weg.
2: Ze is weg, ze is weg. Allee, kom toe. Zorg dat spel hier mooi in hang.
1: Ja, want we hebben hier niet te vieren.
2: Ah ja, ah ja.
1: Zij gereed.
2: Jo, ik ben gereed.
1: Zij gereed.
2: Voor 20 jaar.

Radohlak, Radohlak. Ojong, stop tisch met troon on dat spel. Ben je als rolings genoeg? Chemie veren, geluk veren. Ze veren.

0: miljard is hier eentje in dat bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kluit nou mug.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijsken oplopen.
1: Ah ja?
0: Joze.

0: in the loft. Ari, dat is het andere.
1: Wow, Gertjus, die meneer die kan nog wel spelen op zijn machine.
2: Moi, zeg jij, dat is geen mop. Ik zet een café op.

0: zeggen.
1: Ah wel, dat waren het godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dit hier door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie, waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine. We klassen er voor een keer. We zien Carnavalsradio in.

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: NKW!

0: Ketelman. Hallo meneer.
1: Hallo.
0: Hoe lang is hier al carnaval?
1: Nou, toch al 50 jaar.
0: En is er hier te veel plezier?
1: Dat is hier graalig tof.
0: En lachtigen en zaten nog.
1: De wettel moet je zaaien, je zaaien, je zaaien.

0: Zij je al die verdoefde, lieflijke en grat vernemelegeerde blommekes gordijnen van een overgrootmoeder hier in onkel en Aristas Keumbrier die getrouwd was met de koffer van een burgemeester die ze nog gekocht heeft voor 2,5 francs van de Toschkers in die snoerlog. Heb ze bijgezien?
1: Ah, wel? Dat werd deugd uit dat je zou zien wat paint at home. Niet waar, Joop?
2: Ja, ja, daar vind je dus een gigantische keus aan. Draperies, overgordijnen, zonneweringen, lamellen, rolgordijnen. Alles gewoon. En trouwens, mijn naam is Henk.
1: Honk. En ze maken alles volledig zelf op moot en smoke van de kalant. Kom mee en installeren in je verhaal. Niet waar, Jaap?
2: Het is Henk Nonderdju. Zo de meter op. Ga naar Paint at Home op de Brakelse Steenweg 166 in Eindhoven.
1: Ah, oké, Jaap.
3: Paint at Home, create your happy home.

Meester Jeff, ik kom nog de week maandag niet naar school. En het dagje dag zal niet simpel zijn. Ik ben niet ziek,

is het fout dat ik een wettelkrabber ben. Want ge weet, de laatste zondag van het krokusverlof, tij vieren wijn in Nien of carnaval. De zoeterdag, de kinderenmorda, ben ik al ontgroet. Dus de zondag start vermaal het schoenste bouw. Het is dus zeker niet meester Jeff, omdat je ma bataatje straf. En ma vergiel de klas, blauw verweten net.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.

0: Bonjour, cousin. Het is even anders als zij de wolvert, hè, met de maske kassa. Hè. En ik lust terug naar de radiovagine van de NK5. Dat doet die in de taan, daar gaan wij van delen.
1: Eerst snikken, denken.

0: Nase net goed gaan, ja, ze.
1: Opgepast, deze zukken verslieken van 2026.
2: En ga in chat in de TIA stemmen.
3: Ja!

0: loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u voor. Out of the box.

0: rock och spör.
1: Ring.

0: Jongens, zeg, in Fatje vind ik dan ook zo'n slechte dag, zeg.
1: Wat dat, hè?
0: Nou wel, als je in een tempel, stel dan een keer als je in een chique grote zonnetempel, in het midden van onze stad, alle dogen goed weer, en altijd van de askeune vlotjesmuziek. Dat is toch heel wat anders dan als je in een lierlijke moskee, met vandaag het jingle-changel de hele dag, hè?
2: Tja, misschien dat je wel...

0: geld.
1: Wacht, we zullen wel niet een keer een skeunerke spelen, ze. Dat weer zal hij haar op gaan omslaan. Zijn gereed? 1, 2, dra. Ize, Ize, zie dat ze? Nee, het heeft al op me regeren, ze. Ik heb het al gezegd, hè. Ze, en zie ze, doze, begin dat loodje kleren ook. En henje, de zonne, je ziet dat komen, ze. Ize, zie dat ze? Neem ze, zesdo, ja, ja, ja, zesdo.

lange veren, de planeet Klon. Speciaal gefabriceerd door Wilde Stitch. Ineengevoefeld met slechts één bedoeling. Het verlossen van onze stad, van al die politieke kloons, die vijven en feesten, die in hele woordenboek hebben stoelen. Opwoning, politieke kloons, weer Wilde Stitch kan beginnen. Systeem, opwoning, politieke kloons, oké. Start, voorzien, binnen, vaar.

0: buiten. Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit. Dat is bij hem polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel. Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Heimpolé.
2: Radio Ninove. Nieuws.
3: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
4: On a la machine! We klassen er van Enneke en we zien Carnavalsradio in!

0: binnen de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Want bij ons vind je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ieke. En 200% goed, ook gelijk ieke. Eigen verfmachine, 1001 kleuren en altijd meer dan genoeg in huis. En ook voor alle kleuradvies stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach en de nodige kennis. Gelijk ieke. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Paint at Home, Brokkels en Steenweg, 166 in Ino.
1: Paint at Home. Paint at Home. Paint at Home. Create your happy home.

0: carnaval. Het is weer carnaval.
1: Toekomstige broeders. Kom de gernischien in Ozabda.
2: Olé, olé.
1: Zet morgen rest er zijn nog plosjes vraag.
2: Olé, olé.
1: Want wij hebben nog wat volk te

Je krijgt chandal en een kleed en tegen om een opgang. We hebben geen vrouwen van doen, nee, we trekken onze plang. Je moet dat dus niet generen. Als je achter het gebit is, je het wil drinken. En tijd nog eens een kortje leggen met de mannen van de gezongen mes. Van achter in de kapel. Nee, je gestort schmeiden stopt gemak op. En de rest als iemand hij wel. Dus als je goed stetje, mijn broeders.

En als je nog twijfelt, mijn broeders, we kunnen nu eens iets goed gaan eten met de nonnekes. We loten ze dan wel eens vragen hoe voor ons tonnekes. Soms zijn je broeders ook eens graalijk ambetant. Gelijk Batoerke vier van Twiezen, met een klover in hand. Je moet wel zien dat je getraind zit om wat te zuipen. Want de mermeren vloer is veel te koud om over

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogel pikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.

0: al wel wat moeite zijn.
1: In de kager.
0: Ja, Wittelkrabbers. T6
2: en KV.
0: En te start voor een vizier carnavalsreis.

Little Grubbers. Urisch. Wat moet eigenlijk zijn? Zijn we een batterie opgehouden? Want het is banket. Oei, de neef van de prins. Nou, dat verkoopt beter, hè. Oh, ja, nog hier nog brengen, ze. Daarmee verkleren we hier vooral de carnavalisten en de protégés van de stad. Een banket vergeopend.

0: Ik heb al getrompeerd. Dat is de opening voor 2025. Als er hier andere protesees holen tofel zitten.
1: En na voor echt. Welkom op de diner van de Prins.

0: met speksjes en een brochet. Of toch liever een kroket. Je kunt kiezen wat je wilt. Dan blijft dekt heel goed gezien.
1: En grote komen weer en al dat eten op ons dat leuk.
0: En jij nog een dessertje. Wat dat in je grote klerken.

0: Op, pas, deze zulke verslieken van 2026.
1: Back in time. Zij er reed weer. Woon back, back, back in time. Feest van Joor. Amont te hoor. Het is carnaval. Het is carnaval. Het is carnaval. Hier bij ons. Feest van Joor.

0: Radio met een hoek af.
1: Ik ben van door Bajigingen.

0: Uit jouw stek geluwd moord. Jubileum witte stoekers, karren man fireboard. Hahaha, lach moor, we trekken ons door niks van on. We moesten weten hoeveel dat er in ons kunnen ze willen stoon.
1: Dit is de moment voor hier om je bocht is te gaan. Ziet dat je plushet verraaid de kern of de drone. En kom niet kressen, want er zijn geen noon achter kroon.

0: Meeske van Inox en KW Just Gepast Stelde Leveren. Ons diamantenbal heeft daar weer een arm, want wij gaan lichtige zwiegen op de muziek. Zeg er iets? Jongen, zeg er iets, hè? Ga ook nog, hè? Ja, en ga ook. Ja, maar ga door er van achter. Ja, ga moet je ook meedoen, hè? Wat pijs er misschien? Aarde met hem anderen.
1: Komt er bal, komt er bal, ook al eien een wakka. Het is nog plos op de tribune, ja, door van achter, links op sa. Skuif wat op, dicht op ien, want ge komt toch overeen. Ge moet je zien dat ge niet een tert op de gebierzantien. Het is van haar, weer patat, want het is carnaval in stad. Ja, ze fischten en me weilen nog niet gat. Kom, doe dan om me, je stond hier toch goed terug. En kom

0: Het was in een zoldierende gebieren. Hij was verklitsch in een pompier. En iedereen wist het al.
1: Wat dat brocht, dat was gemintje.

0: stal. Als ik hem passeert, geef hem een hand. Dat vindt natuurlijk zo plezant en al lief.
1: Ver carnaval.
0: Ik hoop dat nog lang mag dieren. Verdatten is partie.

0: nannekesnest.
1: Ja, maar het is hier wel een nannekesnest.
0: De nannekesnest, wordt wel goed in al de rest.
1: Ja, ja, dat ze me wel zien in de grote narntest. Zwaagt en zit, pakt al een boek en trekt ze maar goed op al een onderbroek.
0: Echt waar?
1: Echt waar?
0: Echt waar, meneer Tamtam?
1: Van in begin tot topblad 7, van oefstuk 5 tot oefstuk 9, die twee tabellen en die door tegen, dat vraag ik allemaal in de test, de narkestest.

0: في
1: Radio met een hoekaf.
2: Ook in de moskee luisteren ze naar NKV.

0: loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u voor. Out of the box.

0: versleten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine, we clashen de vereniging en we zien Carnavalsradio in.

0: opgepast, deze zukken verslieken van 2026.
1: En ga kentje in de Tia stemmen.
2: Oh, ja. Oh.

0: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: NKW!

Prins, bedankt, merci, in alle toelen. Danke dich, küssen hem, gracias. Weer als toen we maar lief toch weer te stroelen.

0: Vergeten.
1: Hop, oh, pas deze zukkenverslieken van 2026.

0: ぴよ。
1: ありがとう。
2: Het is vrijdag over en ik zit hier weer alleen. Na de voetbal, hokkoren, potten pakken en al een tijdje verkleen. Als dat hier al zo blijft voor schoen, gaan we het onderwijs doen, voor te skiën.

0: Oei, oei, mijn meisje, ben jij dan allemaal weg? Want hier komen de Rodania's op willen pieren.
1: Eindelijk, ons madammen met verstoot.

0: en zei je nadien bij de grond gezakt vast komt, hè? Trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplinter nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl- en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat en nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt zelfs voor alle en al. Als je in je handen is, kan je nog een chat drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wauwroom. Wat een dag het vindt.
2: Paint at Home. Brokkels en eeuwig. 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.
3: Wist je? Ze zijn hier met een camera. Onder vier deur.

44 keren zijn er de blikjes baar. Onder stroelende zon of zelfs in naasje gekaar. Als je was 60 zet, weet je perfect wat ik bedoel. Of wordt je doof en nog te klein en zat er nog op stoel. O jubilé, o jubilé. Veel is die van jouw noem de

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.

0: Al wel wat moeite zijn.
1: In de kage.
0: Ja, wittelkrabbers. T6
2: en KV.
0: En de start voor een vizier.

Hey, ik weet wel, een slagske met carnaval is echt nog goed. Maar een witkap, dat is echt... Beter.

En moet je weten, ik ben een carnavalist. Zet je man bloed en dat stroomt aan mijn hart. Geloof me, mijn hart, dat is bier carnaval.

0: Adrien, maar van het jaar komt ons Adrien eindelijk weer boy.
1: Een mooie avond stond we normaal gezien op onze letterlijke kas.
2: Er is maar één groep dat beslist of dat feest hier stopt of niet. En dat is Miss Meester!

0: Ah, zeg, ga je Ruk?
1: Jok, wat kan je er zeggen dat we eens onder bravraging kan passeren?
0: Als we maar niet te veel moeten stappen, zeg, dat ik nog tijd heb te drinken.
1: Ja, dan is door. Ja, dan zijn we weg zeker.
0: Ja, zijn je nog geweest te pissen voor dat we moeten vertrekken?
1: Och jong, nou dat je het zegt, stond hij toch precies af te kloppen, hè?
2: Ja, ik heb iemand horen zeggen, iemand die ook orgel speelt, dat hij niet wist dat Nino een barok gestemd orgel had.
0: Ah, dat is goed om weten. Telt dat mee voor het examen?
1: Allee, we zullen hier rap nog geen drinken zeker. Ik wist ervan op ons even te komen van die wandeling. Want ik ben na 2 breden gepasseerd, 5 frit kopen en ik heb hier nog altijd niks gekregen.
0: Ah, dat is een gedacht. Wat moet je gaan, man?
1: 2 pilsjes als dat kan. Eén voor je te drinken en één voor de best.
0: Danny, wat moet je gaan, man? Een duvelke zeker, Danny?
2: Danny?
0: Danny! Is dat nou weg zonder iets te zeggen?
1: Dan ben je ja goed. Hij is weg zonder roos.

0: Ja, ik heb hem gevonden. Pest niet dat niet gezien heeft. Gewoon normaal doen.
1: Ja, het is goed. Danny, dat kerk, stond dat hier al lang? Ja, want op mijn blad stoot toch al meer als 100 jaar.
2: En blijkbaar is dat nog niet overal geweten.
0: Ah ja, als u.

0: Hey Danny, allee, niet voor de kreften, maar wanneer gaan we nog een keer drinken?
1: En een nieke kans om de brouwerij te bezoeken.
2: Goed, ja.
3: Ja, in de stad moet je nou niet gaan zitten, hè.

0: kent er niks gezien. Want het stoot er vol met pierenmeles, lunaparken, fritkoeten, ja, van alles, hè.
1: Dat rijbezoek is altijd fantastisch.
2: Ja, moet je nou niet afkomen dat dat gedacht was, zeg.
0: We zitten hier onder zo'n tweeën al een hele dag te kreften om een keer iets te drinken.
2: Al een chance dat ik maar voorzien heb en mijn kabas vol met potten gestoken.
0: Oeh, dat was hier toch voor niet, moet ik dat betonen? Oei, een secondje, mijn snieren zijn open, hè. Dan niet, wacht even.
2: Ja, dat heb ik nooit voor, hè. Ik doe een Hans maar lieve skoentje met velcro's.
0: Met wat, hè?
2: Velcro's.
0: Wat dat Sam al ooit vindt. Zullen we dan een keer ooit liggen, Danny?
2: Ja, hij gaat niet antwoorden, hè. Hij is weg.

0: Danny, Danny, ik heb nog een vraag. Is dat aan een kerk, een feestzaal of een moskee?
1: Aan die kerk zijn veel anekdotes verbonden. Maar om die te weten moet je natuurlijk een wandeling meemaken. Hè.
2: Stap ten azurap niet, ik heb wel hasma. Hè.
0: En ik heb zit maar vet gehalos nodig.
2: Nou ja, dat hij met die velcro's, hè.
0: Danny, Trair, we kunnen je volgen. Samson!
3: Pst, het is wel Danny, hè.
0: Danny!
3: Trair, want zijn velcro's springen open.
0: Dat stadstoer dat toch maar van Talverdraad donker zullen.
3: We vonden er gaaf.
0: Boah.
3: Niet content af?
1: Een stuk geschiedenis en een stuk genieten.
0: Het was toch Danny's, hè, Danny.
4: Radio met een hoek af.

0: buiten. Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie, waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Hein Polé.
2: Radio Ninove, nieuws.
3: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
4: On a la machine! We klassen er van en ik en we zien Carnavalsradio in!

0: Geen probleem, want vanaf nu zet ik mij langs alle kant van terug. Hij geeft ons iets.
1: Op een schone moondagmijnd goot een telefoon in een atelierken niet te ver van de dinger. Zuster Esmeralda trekt haar kapgoed en slikt haar leste spekkeloosjok deer. Met een vasthand en een zwoerstemme pakt zij een telefoon op.
2: Hallo, mijn zuster Esmeralda van de afdeling mode, boutique, retouche, verkoop en verhier.
3: Een goeie dag, madame, als ik dat mag zeggen ten eerste. Het is hier Hans van de verfwinkel van Opredegem. Ik zou je moeten vragen als dit arrangeert. Doeken en doeken, Oosnien of Schereuzen, vielen in diamanten jubilee. Zou je de maskers en jongens van Sustroos eigenlijk een nieuw kostuumje willen maken? En het mag vast erg materiaal zijn, want ja, het zijn de pompiers die ermee op spier gaan. En je kent je man, hè?
2: Nee, kameroot. Ik kan geen man en zeker geen pompiers. Maar je mag er al wat aan, dat komt allemaal in orde. Je mag toch een keer aan de hevel komen daartoe.
1: Dat was het begin van de vrijdag lange werkdag voor zuster Esmeralda en de maskers en jongens van de afdeling mode, boutique, retouche, verkoop en verier. En alleszins een geen flatje van een sing.

0: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: NKW!

0: voor om is het. Waar ik appen in de mer.
1: Ik zing door niks, het is al zwart.
2: Als mijnwerker, deed dat donker gat. Met ons truweel, ga me kappen, zeg ze veel.
0: Waarle kappen in de mer, ik vroeg me af waarom is het. Waarle kappen in de mer.
1: Ik zing door niks, het is al zwart.
2: Ik heb niet gezien, kriep iedereen een diamant door in dat gat.

0: Vraag me af waarom dit is. Waarlijk kappen in de mer.
1: Ik zing door niks, het is al zwart.
2: Als mijnwerker, deed dat donker gat. Met ons truweel, ga me kappen, zeg ze veel.
0: Waarlijk kappen in de mer. Ik vraag me af waarom dit is. Waarlijk kappen in de mer.
1: Ik zing door niks, het is al zwart.
2: Ik heb niet gezien, kriep iedereen een diamant door in dat gat.

0: mijn steps. Vale kappen in de mer.
1: Ik zing door niks, het is als werd.
2: Als mijnwerker, deed dat donker gat. Mijn oostruweel, ga me kappen, zegt ze veel.
0: Vale kappen in de mer. Ik vraag me af waarom mijn steps. Vale kappen in de mer.
1: Ik zing door niks, het is als werd.
2: Ik heb niet gezien, kriep iedereen een diamant door in dat gat.

0: Hé, hey, Wettels, je goesting om wat aan me zin?
1: Bye, jongen, geef ons een pijl, een boeg en een ploen. Toebak, vraven en een witkap met skoen.
0: Wat dan?
2: Paal, boeg en een ploem. Paal, boeg en een ploem. Toebak, vraven, witkap, mes, koen. Paal, boeg en een ploem. Een witkap.

0: grond gezakt. Was komt er? Trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplinter nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kent vinden. En dat en nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs voor alle en al. Als je in je handen is, kan je nog een shot drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wauwroom. Wen dat het vindt?
2: Paint at Home. Brokkels is eeuwig. 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.

0: Og hvad var det så en? In the kosher!
1: Ja, Ultokrabbers! Dieses
2: NKV!
1: En de start voor een vizier Karnavalsradio!
3: Onder de 11%, hè?
4: Ise Jebla!
5: Dobbeltup 2018 Stilfeer. O stem zij uren, tot diep in al neuren.

0: opgepast, deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga een chat in de TIA stemmen.
2: €29, MKW de Ploefkappers. Met de veske generoosje, stel de alle veren. Dias de los Mierbeek.

Beste Ninovieters, beste meisjes hier allemaal onderkant. De laatste tijd werd de stad in een negatief daglicht gesteld. Door de politiek, de media en een of ander programma. En na zo zit een spel hier op de mail. Maar niet door wel bestitch. Wale vliegen als vier biekes door de stad. Dag en nacht. Dus kom en vlieg dus met ons mee door de stad hier onder de dinger. De plush waar ik al helemaal even woon.

Honoros alstoiken, meer hoest ik in mijn frak.

0: eten.
1: Ah wel, daar waren het godverdomme dringend uit dat Gisbah en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dit hier door op Dalleboon. Want al 60 jaar zergen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: On a la machine. We klassen er voor een keer. We zien Carnavalsradio in.

0: Dat kostuum dat ik hierna afgeef, dat is van ma. Morgen gaf het naar een ander en dat is iets ka. Denk dat je zorgt nou dat ik hier moet laten gaan. En dat doet, dat doet niet mij, ma.
1: Ieder kostuum in hier

Bout constantemente ook een wilder bad tijden troon. Het is een machtige villa, dat moet je verstoon. Dus kunnen we het over een paar ik dat gemokt uitvoeren.

0: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: opgepast, deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kindje in de TIA stemmen.
2: Waar je me nieren heeft gedacht, wat doe je anders van ons verwacht? De praas van ooit publiek, ga kindje zulpen.

zonder dat hij is kunnen ploemen op mijn steekjes toon. Hoe goed het zijn zonder mijn keep en mijn strepjes kaas noemen. Hoe goed

hoef het zijn. Als ik weer bij haar zou meegaan in de stoet, ik gewoon al zeggen, vanaf nu beloof ik nog meer als goed. Ik gewoon al zeggen, hoe gaat het zijn? Gelijk als dat altijd was.

is een herinnering voor altijd. Ik gewoon al zeggen, pijs erop weer, zonder enige spuit. Ik gewoon al zeggen, gehageld dier een touch.

als de visken hier weer gereed zal stoen. Hoe gaat het zijn als mijn stem niet meer door de micro zou gaan? Ik gewoon al zeggen, ik heb echt mijn best gedaan.

0: Savage Sign.
1: Onderdeel 11% Carnavalsradio.
2: Dat is al 2 jaar dat ik in mijn kot zit. Ik heb mandelingsjes gedaan in Mierbeek, in Aspeloren, in Winnik en in Opeltjern. Ik heb mijn was gedaan, ik heb mijn plas gedaan. Ik heb grote koois gedaan, ik heb veskobbies gehad. Ik heb kerst alleen gevierd en nieuwjaar digitaal gevierd. Ik heb mijn batoe verlopen, ik heb mijn batoe leeglopen. Ik weet niet hoe, ik weet niet van waar dat komt, maar een carnaval is

0: Zij gaat die verdoefde, lelijke en gratvernemelegeerde bloemenkens gordijnen van een overgrootmoeder in onkel Evaristas Keumbrier die getrouwd was met de kozen van een burgemeester die ze nog gekocht heeft voor 2,5 francs van de Toschkers in Neesnoerloch. Heb ze bijgezien?
1: Ah, wel? Dat werd deugd uit dat je zou zien wat paint at home. Niet waar, Joop?
2: Ja, nee. Ja, daar vind je dus een gigantische keus aan. Draperies, overgordijnen, zonneweringen, lamellen, rolgordijnen. Alles gewoon. En trouwens, mijn naam is Henk.
1: Honk. En ze maken alles volledig zelf op moot en smoke van de kalant. Kopmeten en installeren in je verhaal. Niet waar, Jaap?
2: Het is Henk Nonderdju. Zo de meter op. Ga naar Paint at Home op de Brakelse Steenweg 166 in Eindhoven.
1: Ah, oké, Jaap.
3: Paint at Home, create your happy home.

0: Wat wij de gieren heren, oh wel een drinkje heren, oh wel een dansje heren. Komt hij morotje af uit, wat wij de gieren heren. Oh wel nemen dus, graalig dus. Oh wel nemen dus, graalig dus.
1: Oh wel nemen dus,
0: graalig dus.
2: Oh wel nemen dus,
0: graalig dus.
3: Eerst is hier wel de jeugd te peken.

út, te nem meg das nie fein, be mond der fehl kopain. Asse te mo stille kessain. Ik ben een onderwijzer, in het college in staat.

Noste joer kon ik wel weer komen, dat heb ik al gezeid. En ze hebben door verma al een privéparking geleid. Met zonder veel bariel en mijn vlemske lier. En om heel te bedanken, een volmachtje of twee. Dat

0: Beste, merci, bedankt, bonjour. Ik blijf nog een week tours met een briefje van dokter.
1: De reclamekes!
0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van de stad, je weet toch waar dat is?
2: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je ga eens bouwen steven, dan helpt dat met plezier.
2: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager!
2: Kager.
0: In de kager.
2: Kager.
0: In de kager.
2: Kager.
0: In de kager.
2: Kager.
0: En gerne plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager.
2: Kager.
0: In de kager.
2: Kager.
0: In de kager.
2: Kager.
0: In de kager.
2: Kager.
0: Al wel waar moet hij zijn?
2: In de kager.
3: Ja, wat

0: Een hert voor carnaval.
1: Zeg, Fra. Zeg, heere koers. Maar dat horen we horen hem. Dat is ook met dat, hè. Ja, niks beter.
2: Pa, je ook, man. En het is die verse. Luister maar.

0: Dames en heren, ladies and gentlemen, welkom aan boord van deze Boeing 9400 Nino.
1: Come on, Nino Pieterkes, we pakken haar mee. Waar gaan we naartoe? Naar Ibiza!
0: We're gonna have some fun in the Pasha!
2: Nino Pala Playa, kom de snor als fiesta, kom over het podia, zodat ze niet de samba.

0: die Größe Blasch.
1: Aufgepasst, diese Söcke fürs Liege von 2026.
2: Ein Hakenschaft in den Tierstämmen.
3: Moeten we al dat vaartelijke riegen dat er geen zwembad meer is? Je moet je voor elke stad kunnen zwemmen.
4: Wat doe je?
3: Zie je wat hij naar Brevet kunt

Het beestje oos in de tang, de kauwwind blies deer oos uit. We konden niet naar bootje, in ons kot weer mijn steken zot. In mijn stad door was het stil, dat voelde toch morska. Ik vroeg mijn pa mijn eigen af.

0: eens kun verder me vliezen.
1: Maar filoeken, dat doet me bloezen.
0: Kom dan hier, dat ik het tegen mijn gelee trek.
1: Ai, als u moet rieken dat je gaat doet. En als ik eens kun verder kijkers.
0: Ah, godverdomme. Ondertussen zit je hier weer al om mijn gat. Ga ze staan,
1: ik? Ik ken je mannen toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloken placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansken nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stokken in haar hand, gat achterhoortje en tette verhoortje. Opdraaien, 1, 2, 4.

0: Chicken Terf niet.
1: Ge gooit je op de labbekak niet ooit aan je zeker.
0: En toch niet afhaven, hè, tot als je hoesting krijgt. Maar daar van strand dat je zit.
1: Mag als het je vanaf schoon zijn?
0: Je moet je zo niet looien me zijn om een tweeling moesjes. Als je leren.
1: Streken, kid. Je moet je tijd als je niet meer paraderen ook, hè.
0: Hela, kak of geen kak. De pot op.
2: Moet ik ik wel een keer iets zeggen? Komt allemaal goed overeen, my darling. One of the most beautiful things is me, my darling.

0: Ons daasje zit je erop. Kom, geef dus hier nog iets. Beter de stikken naar kleuten dan naar kleuten in stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat keisblokken. De proces is nog lang.

0: ooit dat kot. Een ander eiken met wat meer schwung in.
1: Allee, zijn ja, wat komen ze aan doen? Allee, is deze dan goed?
0: Ja, veel beter. Hier kunnen we niet mee toezen.
1: Ja, maar ja, dan moet je wel meedoen, hè?
0: We zullen wel zien, we gaan een keer zien. Goh, we gaan erom beginnen. Allee.

0: eten.
1: Ah wel, dat werd een godverdomme dringend uit dat is bij hem polé binnengoed. En weet je wel, hè, dat is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: Radio Ninove, nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: On a la machine! We klassen er van en ik en we zien Carnavalsradio in!

een feest voor jong en oud. Een festival dat trouwt ogenlang de Ninofs gestroten overeert. Boenkende beats, veel bier en dansen tot smer is vlieg. Eigenlijk is carnaval een festival. De charles pakken alle mee nog toen Ninof leidt. Deuverechtig land van carnavalisten, die allemaal zomer het grootste feest mogen op de schoonste melodiekjes.

kostuum en een stok, dat werd hier een groot visje. Zet je papier, moraal gereed, dat werd hier een groot visje. Hangt je schmink al op het dood, dat werd hier een groot visje. Afdalen vast, de stoel vertrekt, dat werd hier een groot visje. Hangt een kostuum en een stok, dat werd hier een groot visje. Zet je papier, moraal gereed, dat werd hier een groot visje. Hangt je schmink al op het dood, dat werd hier een groot visje. Afdalen vast, de stoel vertrekt, dat werd hier een groot visje. Thank you.

0: de sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
0: NKV.
2: Radio met een hoek af.
3: Uk in de moskee, luister eens naar NKV.

0: zei je gauw die vertoefde. Een lelijke en grat vernemelegeerde blommekes gordijnen van een overgrootmoeder in onkel Evaristas Keumbrie die getrouwd was met de kozen van een burgemeester die ze nog gekocht heeft voor 2,5 francs van de Toschkers in Nies Noorlog. Heb ze bijgezien?
1: Ah wel, dat hebben een deugdheid dat je zou zien wat paint at home. Niet waar, Joop?
2: Ja, nee, ja, daar vind je dus een gigantische keus aan. Draperies, overgordijnen, zonneweringen, lamellen, rolgordijnen. Alles gewoon. En trouwens, mijn naam is Henk.
1: Honk. En ze maken alles volledig zelf op moot en smoke van de kalant. Kom mee en installeren een verhaal. Niet waar, Jaap?
2: Het is Henk Nonderdjew. Zo de meter op. Ga naar Paint at Home op de Brakelse Steenweg 166 in Eindhoven.
1: Ah, oké, Jaap.
3: Paint at Home, create your happy home.

Yo. Kom uit een stad onder Denjer. Ze leidt diep in mijn hert. Een stad waar dat een zwaar bier nog zelf gebraven werd. Kom uit een stad waar dat carnaval nog echt leeft. En dat iedere wettelkrabber altijd alles geeft. Kom uit een stad waar dat je echt alles kunt bereiken. Waar dat zal niet kraken en nog minder rapswet maken. Kom uit een stad van green en zwart en cafegieters. Waar dat ze witkap drinken met 1000

Een goeie dag. Ik kom hier een gatoken commanderen. Veel een verjoordag. 33 jaar dan jou. En het mag wel mij te zemmen. En als het kan

0: Spel je geir vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad, je weet toch hoe dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je ga eens bouwen, Steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager! In de kager, in de kager, in de kager,
1: kager.
0: En gerne een plosje om te vergoderen, te quizzen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.

0: Opgepast, deze Zuckerfestliegen van 2026.
1: En gakkentje in de TIA-stemmen.
2: MKV Vest, Eildalenveren. Ninoviters, Kaffegieters. Al 25 jaar, onze zilveren jubilee. Is en hem een jat café.

0: unor sex cafezo.
1: En cafe, Samson.
2: Ohne gevrienden, dat zijn wij.
3: Zijn je opgestoomd met een schiere riggen, zwoorvoeten of een natte kop? Of wil je gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij dan ga een massage.
4: Welkom aan ons voor een massage, Bato.

na gezocht, al vaker al langs zijn we nog hangs. Lontjes los, lontjes hoog, al vaker al lang op de boot. Op samen, samen, blush, blush, dat is het raar. Stomme vera, stomme vera, stomme vera, stomme vera.

In Café Damascus Koeten verspel nalen van de jaar een graalijk nage carnaval. Ze zogen het al in heel een boel. Iedereen zijn batteries zijn benair vol. Madame Soleil eet gezet. Het werd dicht gestuurd.

0: versleten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dit hier door op Dalleboon. Want al 60 jaar zergen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie wordt dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: On a la machine. We klassen er voor een keer van hier Carnavalsradio in.

0: Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: thinking of my life begin. Oh, ja, wadda. Oh, zo'n skeune gast dat ik zijn. Oh, mijn kostuum begin, ah, zo chic dat dat is. Oh, ja, wat. Oh, ja, ja, ja. Oeh, zie deze af, maat. Oh, krijg er een stoi vanaf.
1: Hop, hoppas, deze zoeken verslieken van 2026.

0: Het en daarna samen. Godverdomme, godverdomme. En daarna dan ook samen te luisteren naar het heilige woord van Fritsius en Tetsius en zijn volgelingen den Tepelboys.
1: En onze pastor liep weer hier.
2: Ja, meisje, want wie

0: Hulling, dat ga je dat liekjes krijgen?
1: Abai ook, maar ja, we gaan je toch meer dan twee schrijven, hè?
0: Ja, maar is dat goed, jongen?
1: Hier komt ze, schrijft op ze.
0: Maar wacht, hier is niks drinken, hè? Hier is niks.
1: Ja, geen man doet dat nu nog niet, hè?
0: Ja, maar wat mee, man?
1: Dat moet hetzelfde.
0: Ja, maar ja, ik heb hier van alles aan makker, wat mee?
1: Wat is dat gelijk, hè? Toekomst heeft maar door iets.
0: Ja, maar ik moet er ook kiezen, gaat dat niet mee, en ik zit met
1: pak. Ik heb dat juist al gezegd dat dat gelijk is.
0: Ah, wel, deze fles, dat is goed, hè? Brief dan een graf.
1: Brief en brief, moet ik niet brieven? Hitje af de roertje, geen maar dat gelast, zit dat niet meer? Dan mag ik in een begin.
2: Voilà, zot.

0: tegen dat God hier al geen kant neemt.
1: Ja, dat is mijn fout zeker.
0: Ja, maar dat heb ik toch niet gezet?
1: Niet, maar ja, ik zie het toch zeker. Je ziet er als wel lastig als dat je groot bent.
0: Maar het is toch waar, hè?
1: Zie het ze, tegenaan mij dan niks zeggen.
0: Wat doet maar ja?
1: Maar ja, wat hè?
0: Gewoon, ziet dat dat een tekst noemen aan lettergrepen niet ooit komt, wat is dat nou?
1: Jongen, ja, doet jij zelf, hè. Met lettergrippen, of niet gestieten.
0: Lettergrippen, wat is dat, hè, lettergrippen?
1: Oh, kom jongen, lach mee een ander.
0: Ja, wat langer naar school moest aanwezig zijn.
1: Alles, hè. Ken je Hanneke niet miskappen misschien?
0: Bij ook, maar ja, ga wil die een tekst krijgen, hè. Ik kan je niet heftig klappen.
1: Hoe zit jij weer mee op,
0: maar wat is misschien niet tegen mij beginnen, hè, kameroot.

0: Dus, en zij je nadien bij de grond gezakt vastkomt, trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplintjer nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl- en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat zijn nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs verhalen en al. Als je in je handen is, kan je nog een shot drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wowroom. Wat een dag het vindt.
2: Paint at Home. Brokkels en vierig. 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

0: opgepast, deze zukken verslieken van 2026.
1: En ga eens in de TIA stemmen.
2: Ja, wettelkrabbers, het is hier met Vanessa, samen met Van Eertenaar. En speciaal voor mijn prins,

stoutste, de waste der steden. Ostas Puja keert van her naar het verleden. 1978 is behoest, het eerste thema is bekoest.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je in het oudste café van stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je gauw is bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébouw Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn?
1: In de kager!
2: Ja, Wittelkrabbers! T6 en KV. En te start voor een visie carnavalsradio.

0: opgepast, deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kentje in de TIA stemmen.
2: Dag cijfra.

Radio Mananukaf.

Nazenf op carnaval Ninof. Voor de feesten en te drinken. 66 jaar lang carnaval Ninof. 6 van 16. Heeft er hier een lab op. Ja!

0: versleten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dit hier door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: Radio Ninove. Nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: On a la machine! We clashen er van Eindeke en we zien Carnavalsradio in!

0: deze Zeukenfestliga van 2026.
1: En ga geen chat in de TIA stemmen.
2: Er zijn weer veel liedjes geschreven, avontuur. Allemaal Bosch. Maar als je het ook zegt, dat is nog carnaval.

Ja, lopen ze allemaal. Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Wel, zal eens vertellen hoeveel dat een keer dat kik me geamuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht. En de DJ-tijn, die mokte hun de mensen zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik ook zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was door zo'n dikke sporen. Boah.

0: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch zo, Jern.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: My name is Bond. James Bond.
3: Meneer Bond, lust er een huid nog in café?

0: NKW. Belasterk zelfs op mijn wc.
1: Ne witte lebataatje, echt om alles naked scotch. On de dagelijkse sleer of politiek.
2: Kan in het leven al eens pikken. Ach kom jong, het zal wel likken. Met

0: Lettel
1: krabber, seniele manneke stoom.
2: Ja, mannen, dat kan er, of voor mannen dat niet,
0: ja, wacht, dat is leeg,
1: Lettel krabber, seniele manneke stoom.
2: Kijk, en meerke, nou, elke mag gaan dronken zijn.
0: Ja, maar die kijk, zeg, jongens.
1: Lettel krabber, seniele manneke stoom.
2: Kom weer van je joer, voesje.
3: Ja, dat komt.
2: Ja, voilà.

Krol dat bejankpapier uit al alle kanten. Maar Paint at Home, doof in je zeker en vast wat je ziekt. Keus ooit meer als 200 collecties. En natuurlijk van de allerbeste kwaliteit. Ah ja,

van Touch. Werken we van smijren tot zomers. Van Touch zijn we nichter. En Tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch een klok, van Touch een zoog. Maar door commandeer. Want we gaan er allemaal weer.

liefst sport af. Alles was kuien. We zijn de Giel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kennen zwaaien, niks geverklapt. Waar mijn carnaval gemist? Ja, echt gemist.

Ik wou gewoon eens naar de werkdag. Of wat fun dan een hoed. Of wat plopjes zitten knippen. Anders ga ik hier van de jaar zeker niet meer aan een kostuum. Doe me voes.

0: 111%.
1: Ize jebla!
2: Osveske Henaroše! Konta si! Danke nur, Pawacht!

geven. Jeannette stopt haar rot. 7 op 7. Een slang in ons hand. En zet je een dik maar op 9. Lotjim op brand. Was pien er niet tegen. Ons botteke zoon. Elm op onze kop. Al de zomer zijn men op ons best. Morbello's hasta blieven er niet op. Een wespennest. Ver Jeannette. Ver Jeannette.

veel tamtam. Gommen vernien of de vier en vlam. Met flessen zierstof voor het vaderland. Alles geven, dus worden brand.

0: je huik dat je viel. Iedere dag veel te vroeg opstoen om haar eigen ooitje bedden te sleren en haar stinkbek te kusken, terwijl je naar haar lierke smoelende spiegel moet zien. Ken je haar ook dat je viel? Aha, een aardstuk breut in haar kleuten spelen om in de file te stoen naar haar werk en tijne heel een dag onder haar kleuten te krijgen van dat dik op en dat boos meegespelen. Ken je haar ook dat je viel? S'avonds na haar nog naar de winkel om de pot spaghetti te kopen en tijne oorde geen sloop te vallen in de zetel. Zwaaljes dat je naar de open op de televisie te zien. Awel, bij groot en groes zeggen ze: genoeg! Genoeg, zeggen ze.
1: Ken je dat geveel? Eén keer per jaar loten we niet op onze kop skaten. Ken je dat geveel? Eén keer per jaar draaien we de rollen om. Ken je dat geveel? Eén keer per jaar heeft er niemand ons tegen.

Merci. Ik viel me al echt wel kenig voor je in een dag. Deze pakken ze mij nooit meer af. Ons keuze feest van heel onze stad. Karam!

0: Hallo, hoort iedereen nou? Ja, oké. Beste meisje van Inos, welkom op onze Nino van Tour. Ostas poeja, want waar we nou in teun, was kunst de stad te bieden neemt. Foto's mogen is toegestoomd. Maar let op van de flits.
1: Allee, Albert, geef morgen!

Alexanders billenklasje. Maar niet te naai, of we hotje veel met haar bierspasje. Kom, zet je in positie. Geef er maar een ferme klas op. Als u

0: V.
1: Radio met een hoek af.
2: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKW.

0: ağzım boş.
1: Bor, rechts, rechts.

0: zitten.
1: Ah wel, daar werd het godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dit hier door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: En avant la machine, we klassen er voor een keer, we zien Carnavalsradio in.

0: Op, pas, deze zukkenverslieken van 2026.
1: Op, ik kan spiegelen, heren, als ze heren zien. Maar niet nog. Door werd er veel heel andere dingen gespiegeld. Daarom, nozen ze zich, hoor. Ik heb een goed, heren.

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Onder de 11% Carnavalsradio. Zijn

maman, comme yo.

transformant comme on.

0: Ben je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van de stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Gooit je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoederen, te kwissen, te vogel pikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn?
2: In de kager!
3: Ja, Wuttelkrabbers!
4: Haha!
3: T6
4: en KV!
3: En te start voor een vizier carnavalsraad!

0: loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan.
2: En daarmee dank ik u. Out of je kop.
3: En opgeloven. En wireless en nagereed. Veros in of stad. Over te pakken. Wilen, commandero.

0: zeg, ik heb het gat in de markt hier ooit gevonden, hè. Het is een machine, hè. Waarmee dat mijn tweerkind naar ons hand zetten.
1: Ja. Ziet er niet gewoon uit. Als dat spul maar niet ontploft, dan zet jij wel een gat in haar merktemmen.

0: allemaal ons machines proberen opstarten, hè?
1: Zijn wel zeker, hè?
0: Ik wijs toch dat alles op hun stond.
1: Jongens, ça va. We zullen wel zien wat dat geeft, hè, als je ze zeker zit van dat spel.
0: Jongens, zeg, het doet mij nou twijfel, hè?
1: Door een snel te lopen, hè?
0: Welke elektriek was dat, hè? Was dat nou 220 of draaidadig?
1: Ja, man, dat weet ik nog eens, hè.
0: Zeg, en is de druk wel goed, hè?
1: Domme, wat doe je nou?
0: Zie daar, heb je de kutsoeding doorgezien, hè?
1: Miljarden, tjie, dat begint tot de brand.

Ja, kom, we gaan nou eens proberen, hè. Tweede keer, goeie keer, hè. Moet dat normaal niet derde keer zijn, hè. Wow, dat zal wel goed komen, geen probleem. Collega's, ik voel dat mijn dikke tien. Dat is vertrokken. Ja! Ja! Ja! Ja! Ja!

0: Maxe.
1: Zinnige wie dat er doet is.
2: Dat is de Jos, op verdomme.
3: Jeze.
1: Ja, kom, ze zit je daarbij.
2: En wat drinkt dat makker?
3: Dat is lang geleden, jongens. Hoe is het toch maar?
1: Maar hoe dat makker en met jou, hè?
2: Maar ik heb me gevraagd wat hij drinkt, die, hoe dat is.
3: Goed.
1: Hoe niet goed? Wat drinkt de vroeg?
3: Een pilsje?
2: Pak dan een witkap.
3: Een pilsje, zeg
4: ik. Ik stond

Sport presenteert BPA. Bijzonder plan vanaf Graaselijk Lierik.

0: zitten.
1: Ah wel, dat waren het godverdomme dringend uit dat Gisbah en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine. We klassen er voor een keer van hier Carnavalsradio in.

0: Replà. NKV.
1: Radio met een hoek af.
2: U kunt de moskee luisteren zonder NKV.
3: 1, 2, 3.

44 keren zijn er de bleekjes baan. Onder stroelende zon of zelfs in nazige kaaf. Als je was 60 zet, weet je perfect wat ik bedoel. Of word je doof en nog te klein en zat er nog op stoel. O jubilé, o jubilé. Vioos is die van Jornum de

0: Want 12 is een lesig zak, bleek is een waal en bestoel niet van Tjorik al 44 jaar.
1: Ja jongens, het was de pijn. Het is toch niet een monjak, zeg.

0: Clubbuckers! Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: De radio.
3: Met een hoek af.
2: En een serieuze.

0: opgepast. Deze zulke verslieken van 2026.
1: En ga kentje in de TIA stemmen.
2: Wat zei je al van zin, hè?

0: stik baas Keunavers en zij nadien deed de grond gezakt vastkomte, trek het dan niet gewoon, want met een spiksplinter nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl- en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat zijn nog hun verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs voor alle en al. Als je in je handen is, kan je nog een chat drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wauwroom. Wat een dag het vindt?
2: Paint at Home. Brokkels en vierig, 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

0: Op, pas, deze is ook een verslieken van 2026.
1: Back in time. Zij er reed weer. We gaan back, back, back in time. Feest van Joor. Amont te hoor. Het is carnaval. Het is carnaval. Het is carnaval. Hier bij ons. Feest van Joor.

0: Ben je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je huis bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébloos Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn?
1: In de kager.
2: Ja, wittelkrabbers. T6 en KV. En te start voor een vizier carnavalser.

0: Sie.
1: NKW. Radio met een hoek af.
2: Uk in de moskee, luisteren ze naar NKW.

0: Op, pas, deze zukkenverslieken van 2026.
1: Is Tolwentijn, de deer op slot was Tonisken. Stop zelden rood, dat water weg, dat zwembad terug. Dat komt ervan, dat niemand die nog zwemmen kan. Echtig woord die men daalt.

0: dat ze zeggen wat dat ze willen. Ik ben tenminste de burgemeester van Ninof. Nem.
1: Het is 11:11, het nieuws met Groot en Groes. Het zwembad de Klein Denner is voor onbepaalde tijd gesloten wegens Gielehans om Jeep. De stad vond een schitterend alternatief in het Plage de Ninof.

Radio Ninove met het nieuws. In Ninove kan je vanaf vandaag terecht op het Plage de Ninove. Met dit zwemparadijs heeft de stad een waardig alternatief voor het zwembad De Kleine Dender. Neem een frisse duik in de Dender, geniet van het parelwitte strand en drink een lekkere cocktail aan de beachbar. Dit alles in het hartje van Ninove tussen de twee bruggen.

Enka vida, mas hoje stay firm. De Chinees, de Lorijn, begin jou te skinnen en te beven. Met al die werken van door tegen. Af dat serviet, weer af de mond.

Hey, stond al een geralonsje in dat gazet van dat getradenweef. En toen eraan weer werden. 1, een jaguar. 2, een velle frak. En er een vloot van 30 centimeter. Dat eerste en dat tweede, dat was geen probleem. Maar van mijn vloot kost ik toch geen 5 centimeter afkappen.

spien wacht. Zat nek in een teug van Stanja en had bestelde ge 7 dobbele whiskies. Hij dronk zijn enige direct leeg. Allee jong, zei Stanja, zo direct die enige leeg. Ha jongen, zei dan, als je moest veden wat ik veden en mij zou ik zo rap drinken. Maar die gaat veden, maskie, zei Stanja. Ik heb mijn rotte frank op zak. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: Hop, pas, deze zukken verslieken van 2026.
1: Ik was altijd wat verlegen als ik neffens het masker stond.
2: Allang kalotje pampers, nachtbedeest en vriet beschomd.
1: Ik was altijd maar ontgamen, man, versloving, wat een ramp.
2: Ter

Kostas Puja, al 5 jaar in de stoet. Vriendschap en plezier, het is als u dat het moet. Batouch, homen over de schreef, maar wel zijn al jaren goed opdreven.

De Okehemse amusanten presenteren al De Kouten zijn gestoken en Ska zit te woesten met een prots in de speeltoon van het amusantenland.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: En gern een plosje om te vergoederen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Ah, wel, waar moet hij zijn? In de

De Ninofske fanfare. Wij gaan hierna een erken spelen. Kom aan carnavalisten, meezingen en meedansen. 3, 2, 1...

Een stikske smang, de wettel. Hier hebben wij in ons gezetteld. Onze kinders doet. Dat zit van klein javoen in ons bloed. Hier hebben

0: loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan.
2: En daarmee dank ik u voor. Out of the box.

0: Mijn coach en mijn strike zijn nog zo rap gedaan. Als een café op nachtegrond blijft opstaan.
1: Zondagmijrend, over 9. Wekker om Jip van Erteloot.

0: een liedje schrijven. Met Draman, dat is rap gewoon. Als er top ook om de stallion bebieken en de rest weer niks kunnen doen. Is dat gereed, moet je juist toch zingen. Allemaal op zijn gemak. Tot als er iemand om de tekst wil wringen.
1: Oh, je niet beter thees gepakt.
0: Ik kaaf maar in, bad op mijn tan. Martijn in is voert. Trek dan!

0: eten.
1: Ah wel, dat waren het godverdomme dringend uit dat Gisbah en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dit is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie, waar dat zowel vakmanschap als kalant het

0: Belangrijkste zijn. Tegen het andere. 60 jaar Hempelé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Hempelé.
2: On avant la machine. We klassen er vanuit en we zien carnavalsradio in.
3: Pardon, excuseer. Hoi, zijn toeters, moer boven.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Een hert voor carnaval.

да сте стърбере, да му допхамахте ни ганкова. Хола, естекски!

Mr. Jeff, ik kom nog de week maandag niet naar school. En het dag en dag zal niet simpel zijn. Ik ben niet ziek.

is gewoon hier iets van binnen. Dat kan een touch onder van een hem, meester Chef. Het is het fout dat ik een wettelkrabber ben. Want ge weet, de laatste zondag van het krokusverlof, tij vieren wijn in Nien of carnaval. De zoeterdag, de kinderenmorda, ben ik al ontgroet. Dus de zondag start vermaal het schoenste bouw. Het is dus zeker niet, meester Jeff, omdat je ma bataatje straf. En ma vergilde klas, blauw verweten netje.

Nino! Meerwijk. Nagen. Lieveringen. Winning! Zij gaan gereed. Sporen. Opeldieren. Keurde. Asploren. Nederzelt. Adderts. Ierkaf. Hoekigen. Zij gaan gereed.

0: tussen al 40 jaar. Kom, we gaan er aan beginnen. Wat een laf.
1: The countdown has begun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

kan. We mogen ons een tour. En we gaan bij de Belleman. Naar de Kaasjes. De Roosevelts. De Besse. Pajaki! De Kok. Bassejus. De Koepert. De Bompot. Patrick. En Anita. Passage. Ompie.

Rol dat bejankpapier uit al alle kanten. Wat bijt het home? Doof in je zeker en vast wat je ziekt. Keus ooit meer als 200 collecties. En natuurlijk van de allerbeste kwaliteit. Ah ja.

0: Schreuer Mopstot.
1: Aha, also Homie,
0: gut krass essen.
1: Stick is een mensen, ja. Ken ik er wel. Ze biedt op zijn kop nog buiten. Haha.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen, Steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.

0: Og hvad var det mulige deres øjne? In the kosher!
1: Ja, Utokrabbers! Dieses
2: NKV!
1: En te stort voor een visier Karnavalsradio!
2: Onder den 11%